0: iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween op Details Radio.
1: And now, you're mine. You can't stop the things I do. I'm alive. It's been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: Dragon whiskers, dragon toes, a dragon tooth, and a dragon nose. Every little piece, we could make a million by slicing him, dicing him.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.
5: Now for our next number.
6: Play the Saints.

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: I'm calling all the monsters.

0: dames en heren, jongens en meisjes.
1: Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: know you feel the lightning. It's so exciting.
1: Hey, wat leuk dat je er bent. Kom erbij. Welkom bij Details Radio.

0: Let's give the little birdies a great big hand.
1: Oui. Applaud, applaud.
2: Ja, you down there, met both hands.
3: Het is 8:00.
4: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
5: Come on everybody, here we go.
6: Magie voor je oren.
7: This is the way.
6: E-tails Radio.
4: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, Details Radio wens je een betoverende dag toe.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween. Op

0: is jouw Halloween.
1: Altijd de meest griezelige muziek.
2: Which is which? Can you tell me, please?

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Nothing beats a Disney Resort Hotel.
1: It's a wonderful stay.
2: De mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu

0: Het is 10 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween.

0: is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: I guess it didn't work. Oh, well. Tomorrow is another day.
1: Er hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go!
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-Tales Radio.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Binnen enkele ogenblikken gaat de parade van start. Waar je je ook bevindt, jij hebt de beste plek. E-Tales Radio wens je veel plezier. Bedankt voor jullie aandacht.

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: De mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney. Details Radio.
1: This is what you give me to work with. Well, honey, I've seen worse.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-Tales Radio.
5: Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer, ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.
6: En 1992, une parade magique célébrant l'héritage de Walt Disney prenait vie en apportant de la joie et de l'imagination pour illuminer nos cœurs. In 1992, a magical parade celebrating the legacy of Walt Disney sparkled to life, bringing joy and imagination to shine into our hearts. Aujourd'hui, la parade revient.

0: Het is 10:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: Your arms go up and then go down. Now stomp like monsters round and round. That's the monster boogie.
3: Ooh,
2: that's the monster boogie.
3: Ooh,
2: do the monster boogie.
3: Everybody say ooh.
2: Stretch out your arms and stretch some more. Now everybody stomp the floor. That's the monster boogie.
3: Ooh,
2: that's the monster boogie.
3: Ooh.
2: The monster boogie.
3: Everybody say boo!
0: Oh!

0: monkey! Everybody say blue!
1: One more time!
0: To the monster monkey! Everybody say blue!
2: Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen!

0: Het is middernacht.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, you're

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.
3: Dragon whiskers, dragon toes, a dragon tooth, and a dragon nose. Every little piece, we could make a million by slicing him, dicing him, hokey

0: dames en heren, jongens en meisjes.
1: Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Maar

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar